Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: van een frietboutique.
1: De Frietboutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Frietboutique, de Frietboutique. Iedereen heeft frietjes van een frietboutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 21:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 21:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.

0: Patisserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
3: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
1: Het Bloemenatelier van Kempelgreen, waar passie bloeit.
4: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.

0: veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli... op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
2: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
3: Zeker in verzekeringen, Certas.
4: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
3: certas.be.
4: Certas, dat is CERTAS.
5: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
6: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via Goossens.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meerve in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Ik ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant. En vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty, Mostefa zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident G.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

0: Bistro Papillon in Kinrooi, dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
0: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
2: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
0: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
3: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
1: 21 mei. Een optreden van Jackie, de ballonnenclown.
3: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
6: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

gedragsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Blauwe Bessen Schrijnwerkers presenteert de Week van de Korte Keten. Deze week loopt tijdens de openingsuren van de winkel op 16, 20, 22 en 23 mei. Wij voorzien proevertjes en attentie voor elke klant. En we hebben nog promotie bij aankoop van 3 kratten sap van 70 centiliter. Dan krijg je 3 flessen gratis erbij. Blauwe Bessen van hier, dat is 100% plezier.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.

0: advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
3: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant. Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
2: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
4: RMR Projects
2: maakt van ieder project een erezaak.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

voor Limburg. Trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen. Alsjeblieft.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
10: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
11: Vanop onze radioredactie.
12: Dit is het nieuws.
11: Uit binnen- en buitenland.
13: Jimmy Reus, BASF, gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant. En vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident G.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
9: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom.
12: Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

Kijk eens aan, het is alweer donderdag, wat vliegt de tijd. Hè? 21 mei, onderweg richting het bluesweekend hier in Peer met Diana Ross. Why do fools fall in love? Ach, iedereen maakt wel eens een foutje in zijn leven. En als het dan misloopt en je hebt le de, dan is dit van toepassing.

0: Welkom op de 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden, Coil, U2, No Sweat en The Golden Earring. Zaterdag 30 mei, Sporthal Olympia Bree. Tickets en info, backonstage.be. Dit in samenwerking met FM Goud. Back on Stage 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Loterij, Plus Construct, NP Grondwerken BV, Nick Plessers en Interrent NV.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
0: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
2: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
3: Prik en Tik Leopoldsburg, voor elk feest, groot of klein.
4: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
3: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
4: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
3: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
0: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4xL. We zijn ook open elke zondag, van 14:30 tot 17:00.
5: Winnie Motors, voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
6: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
7: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
8: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
9: De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Yo. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

0: Schrijnwerkers presenteert de Week van de Korte Keten. Deze week loopt tijdens de openingsuren van de winkel op 16, 20, 22 en 23 mei. Wij voorzien proevertjes in attentie voor elke klant. En we hebben nog promotie bij aankoop van 3 kratten sap van 70 centiliter. Dan krijg je 3 flessen gratis erbij. Blauwe bessen van hier, dat is 100% plezier.
1: Bosrand, bijten gewoon genieten.
2: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner. Of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, bijten gewoon genieten.
2: You need this.
3: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
4: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
5: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dicht blij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
6: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
1: Bruisend Lommel.
0: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
1: Bruisendlommel.be.
7: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
0: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
8: Goedemorgen. Nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: De Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: Jimmy Reus, BASF, gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant. En vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident G.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomerwarm.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

Helemaal Belgisch, Heading for a Fall van Vaya Con Dios. Een zomerrit uit 1992. Over de zomer gesproken, het is bijna juni. Dat duurt niet lang meer. En wij starten radiokundig de zomer traditioneel op de 1 juni op. Vanaf dan zijn wij en wij alleen de Limburgse zomerradio. Met de meeste en de lekkerste zomerrits.

doubt about it, er bestaat geen twijfel over dat dit bijvoorbeeld Hot Chocolate was uit 1980. En dit, daar bestaat ook geen twijfel over, is een gouden hit van Albert Hammond, Down by the River. De Dommel, of de Abeek, of de Bollissebeek of zo. City.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Lenny Gravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
5: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
3: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
6: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
7: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
8: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
9: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
10: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
11: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
12: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.
13: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
14: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: liefde voor Limburg. Dit is FM Goud Limburg op donderdagochtend met Roxette en Sabrina Carpenter.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: De stadionspeaker van de voetbalclub STVV, Sint-Truiden, Ivo Hendricks, heeft een zware hartoperatie ondergaan. Het gaat om de bekende Truidse speaker die al jarenlang de thuiswedstrijden van de club van commentaar voorziet. Volgens artsen werd het probleem gelukkig op tijd ontdekt, waardoor erger kon worden voorkomen. De operatie verliep intussen succesvol en de speaker herstelt momenteel thuis. Vanuit de club, supporters en collega's stromen massaal steunbetuigingen binnen. Ook STVV zelf wenst hem een spoedig herstel toe. Of Ivo volgend seizoen opnieuw achter de microfoon zal staan op staaien, is voorlopig nog niet duidelijk. In Limburg starten de komende dagen opnieuw verschillende asfaltwerken, waardoor meerdere wegen tijdelijk afgesloten worden voor verkeer. Onder meer in Pelt, As, Oudsbergen en Mazeik, maar ook op andere plaatsen in de provincie, moeten bestuurders rekening houden met omleidingen en extra hinder. De werken maken deel uit van het jaarlijkse onderhoud van het wegennet en moeten zorgen voor veiligere en comfortabelere wegen. Fietsers en lokaal verkeer kunnen op sommige locaties wel nog beperkt door. De Vlaamse overheid vraagt weggebruikers om de signalisatie goed te volgen en indien mogelijk alternatieve routes te kiezen. De timing van de werken blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens heeft dan toch een nieuwe vergunning toegekend aan het motocrosscircuit Horensbergdam in Genk. Daarmee krijgt de motorsportcite opnieuw toekomstperspectief, ondanks eerdere discussies over geluidsoverlast en milieu-impact. Broens benadrukt dat motorsport volgens hem een plaats heeft in Vlaanderen, op voorwaarde dat de sector rekening houdt met strikte milieuregels en duidelijke afspraken. Aan de vergunning zijn dan ook verschillende voorwaarden gekoppeld rond geluid en werking van het circuit. Bij motorsportliefhebbers wordt de beslissing positief onthaald. Milieuorganisaties blijven het dossier intussen kritisch opvolgen.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Het wordt warmer. De temperatuur in Limburg loopt op tot 20 graden en meer, waardoor we eindelijk weer eens van een warme dag mogen spreken. De maxima komen op de meeste plaatsen tussen 22 en 23 graden uit. Het blijft heel de dag droog. In de voormiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag blijft het meestal zonnig. De avond zal helder verlopen. De nacht naar vrijdag verloopt ook helder. Het koelt dan af naar een minimum rond 12 graden.

Ook vanmiddag weer een uurtje non-stop genieten van 80s en 90s hits in de Flashback Show. Van 1 naar 2. Klein teasertje de afgelopen minuten met Simply Red en Stars. Ja, en ook het hele weekend, uiteraard het weekend van de 80s en de 90s hits bij ons. Dus

0: tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op koolruid.be. Durf ondernemen. Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree. Kom op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Gusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
2: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder- en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
5: Lenny Gravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
6: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
7: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
8: Energiecenter.be.
9: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
10: Geniet van het leven en spring op de fiets. Want fietsen moet kunnen het hele jaar door. Voor toffe tips en leuke trips, reportages en achtergrondinformatie lees je Fietsen Moet Kunnen. Het magazine voor wie van fietsen houdt. Abonneer je nu via fietsenmoetkunnen.be. Fietsen Moet Kunnen maakt het echt plezant voor elke fietsrecreant. Tot onderweg. Doei! Fietsen Moet Kunnen is ook los verkrijgbaar in de Betere Dagbladhandel.
11: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
12: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
13: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom.

0: welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
1: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
2: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
3: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij rappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
1: Nijverheidsstraat 5. Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
2: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
4: Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.
5: Goedemorgen. Nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
6: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

Het gaat naar 9 uur toe met ELO All Over the World. Ja, je beluistert ons overal op deze planeet via onze app. Dat is nog het gemakkelijkste, hè? En als je hem nog niet hebt, download hem. Het is helemaal gratis in de App Store of de Google Play Store. Tot morgen.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een panoreportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer droonalarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomers weer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

Hoe Dolls en Irish starten deze zonnige donderdagochtend. Hè. We hebben het begin gemaakt van een hele week mooi en warm zomerweer. Dus dat wordt genieten. En zelfs als je moet werken, dat is allemaal niet erg. Er is FM Goud met goede muziek en wij zorgen dat we altijd bij jou zijn. Als jij dat ook wil natuurlijk. Hè. Zo hebben we dit uur hele goede muziek hoor. Van Somber, van Miles Smith en ook van The Ramones. Die komen rond 9:45. Dus dat is ook zeker iets om naar uit te kijken. Deze van de Hooters, dat is ook een leuke uit 1988. Satellite is dit. Een hele goede morgen en welkom.

hebt het misschien bij jezelf ook al gemerkt, hè? Als je vanochtend je gordijnen of je rolluik open of omhoog deed en je ziet dan die zon, daar wordt een mens echt vrolijk van, hè? Dus het wordt een blije week.

0: Veelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
5: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
6: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je. ANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
9: Boelehoef 3, een pelt.
10: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
11: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
12: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Pet Dieu.
13: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
14: Liefde voor Limburg.
15: Ik ben Lotte van Wezemaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk fly en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: De Wilzenaar Piet van Siggen staat deze zomer voor de 29e keer aan het roer van de zomeropera in Altenbiezen. Van Siggen was er van bij de allereerste editie bij, toen het publiek nog op eenvoudige Zweedse banken zat. Ondertussen is het evenement uitgegroeid tot een vaste culturele afspraak in Limburg met duizenden bezoekers per jaar. Volgens Van Siggen blijft het doel onveranderd: opera toegankelijk maken voor een breed publiek. De zomeropera brengt ook dit jaar opnieuw een groots opgezette productie in het historische decor van Altenbiezen. Daarmee blijft het festival een van de belangrijkste culturele trekpleisters van de provincie. In Lummen zetten Maaike en Renilde zich elke dag met veel enthousiasme in voor de cliënten van Dagcentrum Het Hoeveke. Het duo begeleidt volwassenen met een beperking tijdens allerlei activiteiten en uitstappen. Volgens hen draait het werk vooral om mensen kansen geven om zichzelf te ontwikkelen en sociale contacten op te bouwen. In het dagcentrum kunnen cliënten terecht voor creatieve ateliers, ontspanning en begeleiding op maat. Maaike en Renilde halen naar eigen zeggen veel voldoening uit de dankbaarheid en de kleine dagelijkse vooruitgangen van de cliënten. Het dagcentrum van OC Sint Ferdinand in Lummen biedt dagondersteuning aan volwassenen met een beperking uit de ruime regio. De tongenaar Mike Gielen reageert aangeslagen op het overlijden van zijn ex-vrouw Christel Appelt, die jaren geleden nationaal bekend werd als de zogenaamde helikopterbruid. Volgens Gielen komt haar overlijden totaal onverwacht. Appelt haalde eerder de internationale pers nadat Gielen in 2020 probeerde haar met een gekaapte helikopter uit de gevangenis van Berkendaal te bevrijden. Ze zat toen een straf uit voor haar betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Aarschot. Een opvallende dossier zorgde jarenlang voor media-aandacht in binnen- en buitenland. Over de precieze omstandigheden van haar overlijden is voorlopig nog weinig bekend.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Het wordt warmer. De temperatuur in Limburg loopt op tot 20 graden en meer, waardoor we eindelijk weer eens van een warme dag mogen spreken. De maxima komen op de meeste plaatsen tussen 22 en 23 graden uit. Het blijft heel de dag droog. In de voormiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag blijft het meestal zonnig. De avond zal helder verlopen. De nacht naar vrijdag verloopt ook helder. Het koelt dan af naar een minimum rond 12 graden.
0: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@evengoud.be.

Uit 1990 alweer, hè? Deze DNA featuring Susan Vega en Tom's Dinner. Zometeen Mal Smith met Stay. En dat zijn we ook van plan nog. Hè? Tot 11 uur vanochtend ben ik bij je met deze FM Goud at Work. Goedemorgen.

0: Durf ondernemen. Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan! Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar.

0: ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
3: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
5: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.

0: Keuken Schoossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
1: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
2: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons

En baby, I love you. Dat is natuurlijk ook een hele leuke boodschap om te krijgen. En het wordt mooi weer dit weekend, ik zei het al. En er is ook weer van alles te doen. Hè. Er is natuurlijk Blue Speer hier in Peer. Je hebt ook het Extrema Outdoor Festival. En er zijn nog allerlei andere dingen te doen. Dus iets om naar uit te kijken.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

sentiment dit, hè? Of het nu jeugdsentiment is, of misschien heb jij zoiets van, wauw, die New Kids on the Block, het was toch niet echt mijn ding. Dat kan natuurlijk. Het waren vooral die jonge meisjes, hè, die heel verliefd waren op die knappe boys. Je hoorde ze met Step by Step. Hey, we zijn nog een uurtje samen en ik heb goede muziek, hè? Zoals altijd. Ik weet het, ik zeg het vaak, maar het is ook echt wel zo. Kijk, we hebben Fool's Garden, The Pet Shop Boys, we hebben George Michael, maar we hebben ook Nederlandstalige muziek van Suzanne en Freek. En we hebben bijvoorbeeld ook George Harrison. Je zegt het maar, hè? Een hele goede mix. En dan zit je bij ons natuurlijk altijd goed. En dit is Jazoo met The Other Side of Love. Ik wens jou een hele fijne ochtend toe. En goedemorgen en welkom. Voilà, kijk eens aan, hoe leuk is dit?

Ik weet niet wat jouw plannen zijn dit weekend, maar het voordeel aan mooi weer is dat je natuurlijk heel veel mogelijkheden hebt om dingen te doen, hè? Dus je kan gaan wandelen, je kan gaan fietsen, je kan een terrasje gaan doen, je kan naar een festival gaan bijvoorbeeld. Maar er zijn dit weekend ook nog communicantjes, hè? En die hebben natuurlijk heel mooi weer. Dus als jij naar een communiefeest moet, dan is dat ook echt nog genieten. Goed, de volgende is een nummer uit 1970. George Harrison is dit met My Sweet Lord.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
3: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige soufflakkies voor €55 of 10 grote soufflakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
4: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
4: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
4: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
4: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
4: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
4: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie en veel meer. Reclameatelier.com.
6: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
7: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
8: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
9: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: De stadionspeaker van de voetbalclub STVV, Sint-Truiden, Ivo Hendricks, heeft een zware hartoperatie ondergaan. Het gaat om de bekende Truidse speaker die al jarenlang de thuiswedstrijden van de club van commentaar voorziet. Volgens artsen werd het probleem gelukkig op tijd ontdekt, waardoor erger kon worden voorkomen. De operatie verliep intussen succesvol en de speaker herstelt momenteel thuis. Vanuit de club, supporters en collega's stromen massaal steunbetuigingen binnen. Ook STVV zelf wenst hem een spoedig herstel toe. Of Ivo volgend seizoen opnieuw achter de microfoon zal staan op Staaien is voorlopig nog niet duidelijk. In Limburg starten de komende dagen opnieuw verschillende asfaltwerken, waardoor meerdere wegen tijdelijk afgesloten worden voor verkeer. Onder meer in Pelt, As, Oudsbergen en Mazeik, maar ook op andere plaatsen in de provincie, moeten bestuurders rekening houden met omleidingen en extra hinder. De werken maken deel uit van het jaarlijkse onderhoud van het wegennet en moeten zorgen voor veiligere en comfortabelere wegen. Fietsers en lokaal verkeer kunnen op sommige locaties wel nog beperkt door. De Vlaamse overheid vraagt weggebruikers om de signalisatie goed te volgen en indien mogelijk alternatieve routes te kiezen. De timing van de werken blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens heeft dan toch een nieuwe vergunning toegekend aan het motocrosscircuit Horensbergdam in Genk. Daarmee krijgt de motorsportcite opnieuw toekomstperspectief, ondanks eerdere discussies over geluidsoverlast en milieu-impact. Broens benadrukt dat motorsport volgens hem een plaats heeft in Vlaanderen, op voorwaarde dat de sector rekening houdt met strikte milieuregels en duidelijke afspraken. Aan de vergunning zijn dan ook verschillende voorwaarden gekoppeld rond geluid en werking van het circuit. Bij motorsportliefhebbers wordt de beslissing positief onthaald. Milieuorganisaties blijven het dossier intussen kritisch opvolgen.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Leitjes.
1: Het wordt warmer. De temperatuur in Limburg loopt op tot 20 graden en meer, waardoor we eindelijk weer eens van een warme dag mogen spreken. De maxima komen op de meeste plaatsen tussen 22 en 23 graden uit. Het blijft heel de dag droog. In de voormiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag blijft het meestal zonnig. De avond zal helder verlopen. De nacht naar vrijdag verloopt ook helder. Het koelt dan af naar een minimum rond 12 graden.

0: Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Eerlijkes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerlijkesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
3: Wat mooi is, dat blijf je bekijken. Imago Magazine is mooi, met foto's die zinnen strelen. Interviews die je echt wil lezen. Imago Magazine bekijk en herbekijk je. Geef je een opvallend plekje op je salontafel. Imago Magazine wil je zien. En met ons magazine wil je gezien worden. Geef ons magazine dat mooie plekje bij je thuis. En leg er elke 3 maanden een gloednieuwe bovenop. Imago Magazine, de spiegel die het mooiste toont van wie jij bent.
4: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
5: 21 mei. Een optreden van Jackie, de ballonnenclown.
6: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
7: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
8: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
9: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
10: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.

That Your Boys waren dat en Left to My Own Devices. Ja, dat zijn zo'n nummers die je niet elke dag hoort, hè, maar dat is natuurlijk leuk. Als je ze dan wel terug hoort, dan kan je er weer eens eventjes bij stilstaan. Ik laat je achter met George Michael en Amazing. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag toe. Geniet van de zon als het eventjes kan. Smeer je wel goed in, hè, want ook bij deze misschien nog zachtere temperaturen, het zou tot 23 graden kunnen worden vandaag, is het ook belangrijk dat we onze huid goed beschermen. Dus doe dat en dan kan je onbezorgd genieten. Een hele fijne dag nog en

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: In Hex bij Heers brengt de VZW met u vrijwilligers samen in een biologische pluktuin en imkerij. Mensen kunnen er samen groenten kweken, oogsten en meer leren over natuur en biodiversiteit. Ook kwetsbare groepen worden actief betrokken. Bewoners van het dagcentrum in Tesa hielpen onlangs mee in de tuin. De VZW wil nu ook samenwerken met basisschool De Bilder rond educatieve tuinprojecten. Met u zoekt extra vrijwilligers om de werking verder uit te bouwen. In Bocholt heeft historicus Wim Kuppens een boek geschreven over 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Volgens Kuppens heeft het kanaal een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van Bocholt en Noord-Limburg. De Zuid-Willemsvaart bracht vroeger grondstoffen, werkgelegenheid en nieuwe kansen naar de regio. In De Kroon in Kouwelil loopt momenteel ook een tentoonstelling over het kanaal en zijn rijke geschiedenis. Golfclub Golfforum in Lummen heeft 6.000 euro geschonken aan de VZW Wildgroei, een lotgenotenvereniging voor mensen met leukemie en lymfeklierkanker. Het geld werd ingezameld tijdens het jaarlijkse Dalton's Charity Event en leverde een recordbedrag op. Wildgroei organiseert onder meer webinars, congressen en activiteiten voor patiënten en hun families. Voorzitter Willy Schepers reageerde bijzonder dankbaar op de steun.
8: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: zonnefijne goede donderdagmorgen toegewenst. Donderdag 21 mei zijn we aangekomen. Dat wil zeggen 2 uur lang op jullie gouden radio.
1: Muziek als vanouds met Marcel Nauts.
0: Ik ben er even een paar dagen tussenuit geweest. Dus vandaag gaan we terug een lap opgeven. Om 11 uur gaan we weer van start met een leuk programma. 2 uur lang hier bij FM Goud. DJ Bobo opende mijn eerste uur. En dat was natuurlijk Dave the Party. 2 uur lang hier bij FM Goud. Jullie zitten goed.

is een van die singles die Ed Sheeran een paar jaartjes geleden uitbracht. Thuis dateert 2023 ondertussen weer. Het is 3 jaar geleden. We zitten al in 26. Zo snel gaat de tijd. Mumford & Sons hebben een nieuwe single uit eind vorig jaar uitgebracht. En die doet op dit moment nog heel goed. En deze Rubber Batman is de titel van dit nummer. En dan Del Shannon gaan we helemaal terug naar de jaren 60. Begin jaren 60 met deze Runaway.

ZFM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets.

0: Zonnepanelen, Energie Center Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
4: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: Gram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
1: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
2: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
3: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
4: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
5: FM Goud, met de hits van nu.

0: And we make a star.
1: Michel van der Feesten.
2: Laat je oren spreken.
3: Ben je zwanger en wil je graag goed voorbereid aan het avontuur beginnen? Schrijf je dan in voor de gratis zwangerschapsworkshop. Je leert alles over de zwangerschap, borstvoeding en bevallen. De eerste workshop gaat door op donderdag 11 juni. De workshop bestaat uit 3 gratis sessies. En die zijn er op 11 juni, 18 juni en 25 juni. En dat in Hoeve Vermeulen, Albertus Morrisstraat in Peer. Alle details op peer.be/nieuws/zwangerschapsworkshops. Het agentschap Wegen en Verkeer voert de resterende afwerkingen uit op de zwevende fietspaden van de Eikelbosstraat en de Exelse baan tussen Kleine Brogel en Exel. Die moeten klaar zijn tegen het bouwverlof. Tijdens de werken geldt beurtelings verkeer. Fietsers blijven de gebruikelijke omleiding volgen. Nog tot en met 27 september kunnen liefhebbers van snuisteren en verzamelen hun hart weer ophalen in Peer. De wekelijkse rommelmarkt in de Deusterstraat is terug en is er elke zondagvoormiddag van 8 tot 12. Dan vormt de straat het decor voor een gezellige markt vol unieke hebbedingetjes, vintage schatten en verborgen pareltjes. Visit Peer lanceert een nieuwe website, Instagram-pagina en een nieuwe toeristische brochure. In de brochure staan de Peerse 5 centraal, dat is skiën in Snow Valley, subtropisch genieten in Erperheide, het buitenleven bij Breugelhoeve, het Dommelhuis waar natuur, educatie en recreatie hand in hand gaan en de torenbeleving met het verhaal van de reus. Maar uiteraard is er meer, veel meer. Alles staat op de nieuwe website visitpeer.be. Daar staat een overzicht van de bezienswaardigheden, de evenementen en de handel en de horeca. En via de Instagram-pagina visitpeer wordt er ook op sociale media een mooi toeristisch verhaal verteld. En uiteraard is er ook weer de klassieke toeristische brochure die je gratis kan afhalen bij Toerisme Peer.
2: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

is eigenlijk een Duitse hardrockband, deze Scorpions. Maar ze hebben af en toe ook wel wat van die zachtere nummers gemaakt. Zoals deze Send Me an Angel was een van die bekendste hits die de mannen maakten. Sniffing the Tears natuurlijk gaan we er zeker bij. De driver's seat, het weer komt eraan. Dan gaan we lekker kunnen gaan cruisen met een open dak als we een cabrio hebben. En dan deze driver's seat een beetje harder door de box laten galmen. Samen met de Rolling Stones, It's All Over Now. Nee jongens, we hebben pas begonnen. En dan die man die het toch zegt. Het is blijkbaar ook een van de lievelingssongs die Elton John zingt als hij gaat optreden. I'm Still Standing.

0: en Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
3: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
4: Sarah Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
5: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
6: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
7: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497-2999-93.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
10: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
11: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Mac en My Sharona gaan we richting de klok van 12 uur. Dat wil zeggen dat we de eerste uur achter de rug hebben en dat we klaar zijn voor het tweede uur. Maar dan moeten we nog even op wachten, want we komen natuurlijk heel graag terug naar de klok van 12 uur. Maar eerst de broodnodige reclame en nieuwsboodschappen voor jullie. En dan ga ik aan de koffie ondertussen. En dan komen we natuurlijk terug naar de klok van 12 uur, zoals ik al zei. Booker T staat eraan te komen met Time is Tight, zo'n lekkere klassieker. En dan de Everly Brothers, Wake Up Little Susie. We slapen echt niet hier bij FM Goud. Valt nooit niemand in slaap. Tot 7.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn 3 kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die 2 kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Heb jij, man? Download gratis onze app
11: op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe

0: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
1: Zo, welkom terug allemaal. Fijn dat jullie nog afstemmen. Fijn dat jullie nog luisteren naar de enige echte FM-goud. Rechtstreeks van het P op de markt zitten we goed voor nog een uurtje hier bij de leukste radio. In ieder geval, ik ben met een hele leuke plaat begonnen. WOF de kunst en één kopje koffie. Ik zei het al in de break al. Ik ga aan de koffie, maar deze kan er natuurlijk altijd bij. Welkom terug allemaal voor Limburg's leukste radio te luisteren.

gooit het maar allemaal weg. Oftewel, throwing it all away. Genesis die maakt al een hit in de jaren 80 over. Max en Andy Grammer staat eraan te komen met een nummer van dit moment. The Thing in Love. En dan niet te vergeten deze Taylor Dane dame die op dit nog terug aan het opkomen is. Can't Get Enough of Your Love, Baby. Wat een hele mond vol, maar ook een heel mooi nummer. En dan Tom Jones, hij zingt het nog altijd. Deze Lady Killer zegt het nog altijd. En dan zingt hij natuurlijk She's a Lady. Well, she-

0: 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Gusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
3: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
4: Zeker in verzekeringen, Certas.
5: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
4: certas.be.
5: Certas, dat is CERTAS.

0: spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
1: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
2: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
3: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
4: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.

Amerikaanse band Extreme and More Than Words. En die hebben natuurlijk af en toe nodig iets meer dan woorden. Af en toe wat gebaren maken kan ook natuurlijk helpen in het verwerkingsproces. Laten we het daarop houden. Stereophonics staan eraan te komen met Have a Nice Day. Dat hebben we zeker, want we zijn radio aan het maken. Wat moeten we dan nog meer hebben, zeg ik dan zomaar tussen de lijntjes door. En dan Smokey, For a Few Dollars More. For a Few Dollars More, beter gezegd niet far, maar voor een paar dollars meer doe je al het een en ander, denk ik dan. Band on the Run, wie zou dat weer gezongen hebben? De fantastische band natuurlijk, rond Paul McCartney en zijn Wings waren dat. En ze scoorden met dit nummer in 1974 en zelfs een nummer 1 plaats. En het is ook een heel mooi nummer, heel opbouwend nummer zelfs. Dus even heel goed luisteren naar Band on the Run van Wings. Stop.

0: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Oh schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
5: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree, voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels, daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels, jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
8: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
9: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
10: Bloemen van het Bloemenatelier. Bloematelier.com.
11: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
10: Het Bloematelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
12: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
13: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
14: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

ze is hem nog steeds niet kwijt, want ze zong er al in 1980 over. Heb ik natuurlijk over die oude piano van Diana Ross. En ze zingt nog steeds My Old Piano. Maar het was ook wel een fantastisch nummer. Helaas, mijn tijd zit erop. Ze had richting 1 uur, wil zeggen, afscheid nemen. En zeggen tot morgen, want morgen zijn we er weer. En dan zitten we weer op donderdag. Vrijdag beter gezegd, want vandaag is het donderdag. En dan heb ik voor jullie nog Sailor met Girls, Girls, Girls. En Joe Jackson. Is he really gonna out with him? Nee, ze gaat met mij weg. Tot morgen!

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn 3 kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die 2 kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom.
11: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.
13: Flashback Show.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
1: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
4: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.

0: 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Boxspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
1: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
2: Belettering.
1: Lichtreclame en zuilen.
2: Frees- en doorsletters.
1: Lasersnijden en graveren.
2: Full color digitale druk.
1: Spandoeken.
2: Vlaggen en banieren.
1: Webdesign.
2: Textielbedrukking.
1: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.

Nog tot 2 uur vanmiddag zit je radio bomvol onvergetelijke 80's en 90's herinneringen. Dit is de Flashback Show. Natuurlijk bij jouw FM Goud.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
3: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
5: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
6: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
7: RMR Projects
6: maakt van ieder project een erezaak.
8: Het bloematelier.com.
9: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.

0: Salzburg, voor elk feest, groot of klein.
1: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
0: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
1: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
0: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor

dit is jullie favoriete radiozender FM Goud Limburg. En natuurlijk koffietijd met Ibrahim, dus we zullen maar eens onze tasje koffie klaarzetten, want wij gaan zo terug naar de good old times, maar eerst naar een moderne hit. 2022's Fingers Crossed van Lauren Spencer Smith. En daarna gaan we terug naar 1966 met Them.

0: fingers crossed.
1: Sweet old rock and roll time. The 60s met de hit It's All Over Now, Baby Blue van Them. Het is echt een jaren 60s classic. En dit is eigenlijk een nummer die je meteen wel grijpt en spontaan pakt in het hart. Dus we zullen maar zo meteen luisteren. En daarna gaan we naar de volgende hit van Fleming. Een meteor. Hopelijk heb ik de eerste naam goed uitgesproken. Waarschijnlijk niet. Met niet nodig. En daarna My Lover van Ultimate Chaos. You

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner. Of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
3: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
4: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
6: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
7: Carwashclub.be.
8: Like us on Facebook.
9: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.

Wat is er toch beter dan liefde op deze aarde, of niet? De beste gevoel aller tijden. Maar we gaan nu naar een hit van 1980 met Police, Don't Stand So Close To Me. En je kunt dit op verschillende manieren opvatten, van verschillende perspectieven. Maar ik neem dit op als een Don't Stand So Close To Me, met als een ongemakkelijk gevoel van niet zo dichtbij staan. Dus we zullen maar eens luisteren naar deze 80s classic van Police, Don't Stand So Close To Me. Young

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
1: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
2: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
3: Belettering.
2: Lichtreclame en zuilen.
3: Frees- en doorsletters.
2: Lasersnijden en graveren.
3: Full color digitale druk.
2: Spandoeken.
3: Vlaggen en banieren.
2: Webdesign.
3: Textielbedrukking.
2: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
4: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
5: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
6: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
5: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
7: Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

te sluiten, dames en heren, gaan we luisteren naar een band, een heel legendarische band. Sinds de jaren 60 zijn ze nog altijd zo even goed als vroeger en uiteraard is dat de iconische band The Rolling Stones. En die gaan we sowieso nog altijd niet missen sinds ze nog aan het optreden zijn, maar dit is een van hun oude hits van de 70s, Miss You. En daarna gaan we luisteren naar een van de Beatles-bandleden. Dat is inderdaad George Harrison, rest in peace. Hij heeft ook een solo-carrière gehad met deze geweldige hit. Gaat hij dat zometeen demonstreren? What is life? En ik denk dat we soms die vraag wel moeten stellen. Wat is het leven? Maar het is sowieso wel een prachtige leven. En een geweldige radio hier bij FM Goud gaat dat sowieso nog veel beter maken. Tot morgen allemaal.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: In Hex bij Heers brengt de VZW met u vrijwilligers samen in een biologische pluktuin en imkerij. Mensen kunnen er samen groenten kweken, oogsten en meer leren over natuur en biodiversiteit. Ook kwetsbare groepen worden actief betrokken. Bewoners van het dagcentrum in Tesa hielpen onlangs mee in de tuin. De VZW wil nu ook samenwerken met basisschool De Bilder rond educatieve tuinprojecten. Met u zoekt extra vrijwilligers om de werking verder uit te bouwen. In Bocholt heeft historicus Wim Kuppens een boek geschreven over 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Volgens Kuppens heeft het kanaal een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van Bocholt en Noord-Limburg. De Zuid-Willemsvaart bracht vroeger grondstoffen, werkgelegenheid en nieuwe kansen naar de regio. In De Kroon in Kouwelil loopt momenteel ook een tentoonstelling over het kanaal en zijn rijke geschiedenis. Golfclub Golfforum in Lummen heeft 6.000 euro geschonken aan de VZW Wildgroei, een lotgenotenvereniging voor mensen met leukemie en lymfeklierkanker. Het geld werd ingezameld tijdens het jaarlijkse Dalton's Charity Event en leverde een recordbedrag op. Wildgroei organiseert onder meer webinars, congressen en activiteiten voor patiënten en hun families. Voorzitter Willy Schepers reageerde bijzonder dankbaar op de steun.
9: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Ben je klaar of ben je bereid om van mij te houden? Are you loving, are you ready for loving me? Dat was niemand minder dan René Vroeger.
1: Back Home met Guido Bergmans.
0: Michael Jackson and the girl is mine. In duet met James Paul McCartney.

Hoe dan ook, scoort nog steeds. Vandaar dat hij toch ook nog altijd in onze playlist wordt opgenomen. Maxime samen met Babette. Eagle-Eyed Cherry and Falling in Love Again. Het zal je maar overkomen. En what can I say? It is Boskeks.

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
2: 21 mei. Een optreden van Jackie, de ballonnenclown.
1: AANS reclameatelier. Grafisch ontwerp.
3: Belettering.
1: Lichtreclame en zuilen.
3: Frees- en doorsletters.
1: Lasersnijden en graveren.
3: Full color digitale druk.
1: Spandoeken.
3: Vlaggen en banieren.
1: Webdesign.
3: Textielbedrukking.
1: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
4: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3 in Pelt.
1: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
6: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

Het lijkt wel of dat we een radio-uurtje hebben, omdat dat weer allemaal om de liefde draait. All for Love, Bryan Adams, Rod Stewart en Sting. Straks R.E.M. en Imitation of Life. Donovan, die houdt nog altijd van Colors. En de Liverpool Sound blijft nog altijd komen van de Beatles. Penny Lane. Penny Lane.

0: zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving. Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
2: Steenlast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
1: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
3: 35 jaar JMB Matrassen. Grandioze jubileum open deurdagen. Op vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Boxspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
4: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
5: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach. Bruisendlommel.be.
6: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
7: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
8: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

Donderdag 21 mei. Jawel, er is straks weer kaars en koffie hier in Peer. Want Tonton, je krijgt Beel van der Maat. Helaas is ze niet meer onder ons. Maar dat bewijst wel dat het nog Belgisch materiaal was. I lie and I cheat. The Sweet. Midden de jaren 70, 1973. The Ballroom Blitz.

0: frietjes van de Frietboutique.
1: De Frietboutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Frietboutique, de Frietboutique. Iedereen eet frietjes van de Frietboutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 21:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 21:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwe. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: Een nummer dat Lee Towers helemaal had opgepoetst van de jaren 60, maar hij deed het in 1982. I Can See Clearly Now, onder de noemer van Foute Muziek. Fijn dat je bij bent.
1: Back Home met Guido Bergmans.

0: Always Something There To Remind Me. Ja, hoe je wel aan moet denken, dat weet ik niet. Dat waren inderdaad Naked Eyes. Dit zijn de Monkees en we gaan duikdromen.
1: What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Bosrand, buiten gewoon genieten.
4: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
3: Bosrand, buitengewoon genieten.
4: You need this.
5: VGT Technics uit Pelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
6: Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
7: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag, van 2:30 tot 5:00.
8: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? 1 adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Ik zou wel eens willen meevliegen op de vleugels van Tina Turner. On Silent Wings. God weet wat het allemaal beleven. Straks Kane en Bend and Break. Brian en Give and Take. En The Golden Earring. Je krijgt van mij de live versie van Another 45 Miles.
1: That's weird.

0: Blauwe Bessen Schrijnwerkers presenteert de Week van de Korte Keten. Deze week loopt tijdens de openingsuren van de winkel op 16, 20, 22 en 23 mei. Wij voorzien proevertjes in attentie voor elke klant. En we hebben nog promotie bij aankoop van 3 kratten sap van 70 centiliter. Dan krijg je 3 flessen gratis erbij. Blauwe Bessen van hier, dat is 100% plezier. Durf ondernemen. Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree. Kom op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Gusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
4: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top 100 malse en sappige souvlakkies voor €55 of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
5: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
6: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.
7: Bruis en Vlommel,
0: zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach. Bruisendlommel.be.
5: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Pijt Dieu.
7: C'est

Gold and She Sells Sanctuary. En vanavond verkopen oude auto's hier op de markt in Peer. Niet vergeten Cars en Coffee vanavond, want er is pas op verrekening donderdag. Hier is Cliff Richard en Power to All Our Friends. Samen zijn we sterk. Bart van den Berg komt eraan. Blijf dus bij ons. En ik zeg je heel graag tot morgen. Power.

0: De Friet Boutique, De Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf, Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldenperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar... voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden... maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonoreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: Sommigen moeten het beter achterwege laten. Sing our own song, je hoorde UB40. Hey, welkom. Je bent terechtgekomen op deze donderdagse aflevering van Plankgas. We zijn 21 mei en we gaan natuurlijk buiten de grote hits die we gaan draaien tot aan 7 ook weer wat geschiedenisles geven op deze dag. Maar eerst nog een leuke hit voor je. Hier is Blondie.
1: 2 uur lang de leukste hits en ambiance. Plankgas van 5 tot

0: Toch een vreemd eiland van Blondie. Je hoorde de Island of Lost Souls uit 1982. Hey, heb je toevallig je korte broek ook al aangedaan of een kort rokje? Kan ook natuurlijk. Met t-shirt en weet ik wat allemaal. Met het mooie weer in het vooruitzicht voor morgen en de komende dagen eigenlijk wel, wordt het behoorlijk warm hier in België. Dus we gaan er ons op voorbereiden. Ook vooral met een barbecue, vermoed ik. Wij zorgen voor de leuke hits, dat wel. En eentje daarvan is deze van Bill Withers met Ain't No Sunshine.
1: Ain't no sunshine.

0: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
3: Ik wandel elektrisch, Mark.
2: Hoezo?
3: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km/u, lithium-accu aan een spotprijs.
2: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
3: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
4: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden, in een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel, Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
8: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Er is nog wat plaats in de voorstelling van Catherine Moerkerke en Compagnie Maandacht, Sunday Bloody Sunday. Op zaterdag 31 oktober wordt u meegenomen langs cruciale momenten uit de recente wereldgeschiedenis. Mis deze beklijvende voorstelling niet en schaf nu al tickets aan via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoet, Connell Faux, Axel Peleman en Sonny van de Putten en weerman Bram Verbrugge nog veel interessante voorstellingen.
9: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Maxine en Blauw hoorde je daar nog de 21ste plaats in het Eurovisie Songfestival van afgelopen weekend. Sila met Dancing on the Ice en Michael Jackson mocht ook in het rijtje terechtkomen. Je hoorde hem trouwens met Stranger in Moskou. Terug in de tijd met geschiedenis op deze 21 mei. We starten in het jaar 2016. De Turrialba-vulkaan in Costa Rica komt tot uitbarsting. Tot in de hoofdstad San José vallen vulkaanas, terwijl meer dan 500 mensen in ademnood terechtkomen in hospitalen. En een krachtige reeks tornado's treft in 2024 de Amerikaanse staat Iowa. En dat met name de plaats Greenfield. Daar wordt ernstige schade aangericht aan onder meer hun ziekenhuis. En er vielen natuurlijk ook veel doden en gewonde slachtoffers. Helaas, dan wel. Hier is Lavelle en Lady Marmalade.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Welkom op de 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden, Coil, U2, No Sweat en The Golden Earring. Zaterdag 30 mei, Sporthal Olympia Bree. Tickets en info, backonstage.be. Dit in samenwerking met FM Goud. Back on Stage 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Loterij Plus Construct. NP Grondwerken BV, Nick Plessers en Interrent NV.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
5: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
6: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
7: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
8: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
9: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
10: Traiteurdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.
11: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
12: Boelehoef 3 in Pelt.
13: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer

0: en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen doet het zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwe en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws.
3: Uit binnen- en buitenland.
5: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet 64.000 euro boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FM Goud. En geef ons snel een like.

0: ben verliefd op Chris Lomme. Je hoorde de Kreuners, ook al ondertussen bijna 35 jaar geleden, dat dit een hit was. En toen nog op tv kwam, dat is ondertussen ook al een beetje geleden. Kom, je bent terechtgekomen in deel 2 van Plankgas. We blijven bij je tot aan 7 uur met nu Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Hier is Against the Wind.
1: Plankgas met Bart van den Berg.

Bob Seger, ondertussen ook al enkele jaren onder de groene zoden. Je hoorde Against the Wind en dat was een hit in 1980. Hey, door gaan we nu met een viertal nummers en dan gaan we terug in de tijdsgeschiedenis bekijken. En we beginnen zometeen met Rob de Nijs. Hier is Bitter Bier. Ook Eagle Eye gaat langskomen als de nieuwe single van Susan en Freek. En ook Dodgy, die zal erbij zijn van het jaar 1996 met Good

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
4: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
5: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
3: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
3: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.

weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's op een voetstuk. In ons weekend van de 80's en de 90's hits.

in een folie van Dodgy. En inderdaad, we gaan weer terug in de tijd. 21 mei vandaag. En we starten daarbij in 1991. Dat bij een aanslag in Zuid-India komen daarbij oud-premier Rajiv Gandhi en ook nog 15 andere mensen om het leven, onder wie de jonge vrouw die de aanslag pleegde. En in 1992, de distributeur van The Guardian in Ierland laat het jongste nummer van het Britse dagblad uit de rollatie nemen vanwege een pagina grote advertentie met de adressen van abortusklinieken in Groot-Brittannië.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
5: Fevercool airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossaud airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook. Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
7: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Simpson, Solid as a Rock, was een dikke nummer 1 hit in 1995. En zodoende zijn we nu aan het eind gekomen van deze aflevering van Plankgas, met de boodschap dat we er morgen weer zijn vanaf 5 uur tot aan 7. En dan kunnen we helemaal aan het hete weekend beginnen. Zeker weten. Crispin St. Peter's, in de jaren 60 een dikke hit met deze Pied Piper. Een fijne avond. You.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: In Hex bij Heers brengt de VZW met u vrijwillig.

0: samen in een biologische pluktuin en imkerij. Mensen kunnen er samen groenten kweken, oogsten en meer leren over natuur en biodiversiteit. Ook kwetsbare groepen worden actief betrokken. Bewoners van het dagcentrum in Tesa hielpen onlangs mee in de tuin. De VZW wil nu ook samenwerken met basisschool De Bilder rond educatieve tuinprojecten. Met u zoekt extra vrijwilligers om de werking verder uit te bouwen. In Bocholt heeft historicus Wim Kuppens een boek geschreven over 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Volgens Kuppens heeft het kanaal een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van Bocholt en Noord-Limburg. De Zuid-Willemsvaart bracht vroeger grondstoffen, werkgelegenheid en nieuwe kansen naar de regio. In De Kroon in Kouwelil loopt momenteel ook een tentoonstelling over het kanaal en zijn rijke geschiedenis. Golfclub Golfforum in Lummen heeft 6.000 euro geschonken aan de VZW Wildgroei, een lotgenotenvereniging voor mensen met leukemie en lymfeklierkanker. Het geld werd ingezameld tijdens het jaarlijkse Dalton's Charity Event en leverde een recordbedrag op. Wildgroei organiseert onder meer webinars, congressen en activiteiten voor patiënten en hun families. Voorzitter Willy Schepers reageerde bijzonder dankbaar op de steun.
1: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd FM.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.

0: gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
1: Boshuis Nieuw Vossenvem komt tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw Vossenvem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossenvem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
3: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
4: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij sintjansberg.be.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Er is nog wat plaats in de voorstelling van Catherine Moerkerke en Compagnie Maandag, Sunday Bloody Sunday. Op zaterdag 31 oktober wordt u meegenomen langs cruciale momenten uit de recente wereldgeschiedenis. Mis deze beklijvende voorstelling niet en schaf nu al tickets aan via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoet, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en weerman Bram Verbrugge nog veel interessante voorstellingen.
1: FM Goud, met de hits van nu.

Snel mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Blauwe Bessen Schrijnwerkers presenteert de Week van de Korte Keten. Deze week loopt tijdens de openingsuren van de winkel op 16, 20, 22 en 23 mei. Wij voorzien proevertjes in attentie voor elke klant. En we hebben nog promotie bij aankoop van 3 kratten sap van 70 centiliter. Dan krijg je 3 flessen gratis erbij. Blauwe Bessen van hier, dat is 100% plezier.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.

0: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
1: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandagvoormiddag op Peermarkt, dinsdagvoormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdagvoormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdagvoormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
2: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoorts. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien. En natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
1: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
3: 35 jaar JMB matrassen. Grandioze jubileum op deurdagen. Op vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Boxspring, matras en slaapspecialist sinds 1991. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
1: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
4: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
2: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
5: FM Goud. Liefde voor Limburg.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Van Kinrooy tot Kortesum. Van

0: Blauwe Bessen Schrijnwerkers presenteert de Week van de Korte Keten. Deze week loopt tijdens de openingsuren van de winkel op 16, 20, 22 en 23 mei. Wij voorzien proevertjes in attentie voor elke klant. En we hebben nog promotie bij aankoop van 3 kratten sap van 70 centiliter. Dan krijg je 3 flessen gratis erbij. Blauwe Bessen van hier, dat is 100% plezier. Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty-overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
1: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
3: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
4: Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty-overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
3: Traiteurdienst Jacqui Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoorts. Traiteurdienst jacquijaake.be of bel even 089 56 31 82.
4: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3 in Pelt.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Beer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
7: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
8: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty.overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
3: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
5: RMR Projects
4: maakt van ieder project een erezaak.
6: Geniet van het leven en spring op de fiets. Want fietsen moet kunnen het hele jaar door. Voor toffe tips en leuke trips, reportages en achtergrondinformatie lees je Fietsen moet kunnen. Het magazine voor wie van fietsen houdt. Abonneer je nu via fietsenmoetkunnen.be. Fietsen moet kunnen. Maakt het echt plezant voor elke fietsrecreant. Tot onderweg. Doei! Fietsen moet kunnen. Is ook los verkrijgbaar in de Betere Dagbladhandel.
7: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
8: Welkom bij FM Goud, radio vol lente.

muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
1: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
3: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
4: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
7: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
8: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
9: Even Limburg als de Bloesems, KFC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: De moeder van de 2 Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moet de omstreden ex-advocate Ines Wesky niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Wesky berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond

0: 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verscharen verlaat de club na dit seizoen. Waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg. Hij raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nacht minima tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Gouden.

0: Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty.overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
1: Brood en banket Sascha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
2: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
0: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
3: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be, Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
4: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
0: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: een gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
1: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
3: Eerlijkes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerlijkesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
4: Fevercool airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
5: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3, een pelt.
7: Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's op een voetstuk. In ons weekend van de 80's en de 90's hits.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Geniet nog tot middernacht van de zachte zijde met Peter Thomas. En morgenochtend om 7 uur is Michel van der Feesten er weer met Early Birds. Exclusief op FM Goud Limburg.

Vreemde liefdes. Laura Pausini dacht na over de teleurstelling toen zij verwikkeld raakte in een liefde die vals bleek te zijn. De titelzin Strani Amori werd door het hele nummer herhaald, wat het tijdelijke karakter van deze liefdes benadrukt. Ze komen en gaan, verstoppen zich in onze gedachten en geven vorm aan onze verhalen. Nog één uurtje, 21 mei 2026. FM Goud Limburg toont zich van zijn zachte zijde. En dit in het laatste uur van de donderdag. Romantische muziek van weleer. En in enkele gevallen zelfs van nu, serveert deze zender je nog. Hey, goede avond en van harte welkom. Ik ben Peter Thomas. De kern van de volgende song is vrij direct. Hij beseft hoe belangrijk die persoon voor hem is en wil voorkomen dat afstand, misverstanden of fouten de relatie kapot maken. I don't wanna lose you drukt geen trots of drama uit, maar eerder een eerlijke, bijna wanhopige openheid. Blijf alsjeblieft bij me, want jij betekent alles voor mij. Zoals vaak bij Lionel Richie is de stijl zacht en soulvol, waardoor het niet alleen over angst gaat, maar ook over liefde, warmte en verbondenheid.

Uit 1966 komt een plaat van de Beach Boys. Het lied Sloop John B. is voornamelijk bekend geworden in de versie van deze band. Maar de geschiedenis van dit nummer gaat echter veel verder terug. Zelfs naar het begin van de 20e eeuw. De John B. zou een oude sponsduikersboot zijn geweest, waarvan de bemanning bekend stond om hun vrolijk en uitgelaten gedrag wanneer ze aan wal waren. Rond 1900 zou de boot ernstig beschadigd zijn geraakt en is ze gezonken in Governor's Harbor op de Bahama's. Simpelweg is het een lied over doorzettingsvermogen en het doorstaan van de tegenslagen van het leven, gebruikmakend van de metafoor van het oude schip op troebel water.

0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
5: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
6: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
7: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
6: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

0: King, de titelzin van het volgend nummer, betekent letterlijk heel zeldzaam, bijna niet te vervangen. In het lied wordt dat gebruikt om aan te geven dat de ander niet zomaar een partner is, maar iemand die perfect past en een diepe emotionele impact heeft. Het lied is een ode aan een relatie die zo bijzonder voelt dat ze maar één keer in een miljoen voorkomt. Je hoort een duet uit 2021 van Meteor en de Nederlandse zangeres Babette. Jawel, de dochter van Herman van Veen.
1: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Welkom op de 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden, Coil, U2, No Sweat en The Golden Earring. Zaterdag 30 mei, Sporthal Olympia Bree. Tickets en info, backonstage.be. Dit in samenwerking met FM Goud. Back on Stage 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Loterij Plus Construct. NP Grondwerken BV, Nick Plessers en Interrent NV.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
3: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
4: Favorcool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tossaud airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
5: De zachte zijde maakt je zachter.

Ziezo, we gaan de nacht in en ook de week meteen uit met de zachte zijde. En dat doen we ook vanavond met drie platen. You're so vain, you probably think this song is about you. De Amerikaanse acteur Warren Beatty is niet langer alleen maar een wolkje in haar koffie. Hij is ook een bevestigend onderwerp van haar hit uit 1972, You're So Vain met Carly Simon. Het nummer daarna draait om het pijnlijke einde van een relatie, waarbij de zanger worstelt met het idee dat hij verder moet leven zonder de ander. You cut out a piece of me, and now I bleed internally, left here without you. The Kid Laroi bezingt de leegte, spijt en emotionele verwarring die gepaard gaan met zo'n verlies. En we eindigen met Perfect Day. Nou ja, op het eerste gezicht lijkt Perfect Day te gaan over een mooie, zorgeloze dag. In het park zijn, wijn drinken, samen zijn met iemand van wie je houdt. Maar

Er zit een veel diepere melancholische laag onder. Het lied gaat over dankbaarheid, kwetsbaarheid en mogelijk verlies en wordt vaak geïnterpreteerd als een reflectie op verslaving, eenzaamheid, verlangen naar liefde en aanvaarding of zelfs de waarde van een vluchtig moment van geluk. Je hoort voor het inslapen de originele versie van Lou Reed. Wegdromen naar muziek van toen. Dat deed het programma tussen 11 en 12, 's avonds laat, ook deze week, hier bij FM Goud Limburg, op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Meteen na middernacht vertrekt onze FM Goud Limburg-trein met non-stop muziek. Bedankt voor het luisteren. Slaap goed. Heel graag tot volgende maandagavond. Zelfde tijd, zelfde frequenties. Nachtgroetjes vanuit Peer in Noord-Limburg, België, krijg je van jouw gastheer Peter Thomas.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Vriend Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom.

0: De Friet Boutique, De Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.